0: Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. Drie ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn twee medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: start of vanaf de start.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruise ship gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de Bild is dit
8: Roulette FM.
7: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. 3 passagiers worden naar Nederland overgebracht. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. Volgens president Trump wordt de operatie kort gepauzeerd om te kijken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Voetbalclub Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Het weer in het zuidoosten regen, verder af en toe zon en maximaal 15 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Monica. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
9: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
8: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in het midden van het land op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Voor Hoevelaken 6 kilometer langs rijden en stilstaan. En dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
11: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die in hetzelfde vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip De Hondius en is per vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Amerikaanse president Trump zegt dat de Amerikaanse pogingen om schepen uit de straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. Trump bekijkt of hij een akkoord kan sluiten met Iran. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd. Slachtoffers waren vooral mensen zonder vaste wonen-verblijfplaats en illegale migranten. En het weer. In het zuidoosten vandaag regen. Daar is de graad of 10. In de rest van het land droog, wat zon en maximaal 15 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits is op gang gekomen in het midden van het land met vooral dagelijkse files. Wat daarbij opvalt is onder andere de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A28 Zwolle Amersfoort voor Nijkerk ook 10 minuten oponthoud. En datzelfde geldt tenslotte voor de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein staat 8 kilometer file en zoals gezegd ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
11: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
10: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de ontplofte fabriek staan zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
12: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
10: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits bestaat in het midden van het land vooral uit korte dagelijkse files. De meeste oponthoud op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de N50 Zwolle richting Emmeloord. Bij Kampen 6 kilometer file met ook daar bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielnoodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. Huisdieren zoals honden en katten worden steeds ernstiger verwaarloosd. Dat concludeert de LID, de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. In coronatijd namen mensen dieren tegen de eenzaamheid, terwijl ze niet altijd de kosten voor bijvoorbeeld de dierenarts konden betalen. En het weer: in het oosten en zuidoosten regen en een graad of 10. In de rest van het land droog en een graad of 15.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het midden van het land, de meeste vertraging op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Holy moly, wat zie ik daar? Het ochtendritueel van de broodtrommelers meenemers. Vroeg uit zijn nest en nu al anticiperend op zijn middagmaal. Om zoveel mogelijk plastic afval te vermijden. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval?
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig vrij rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeeligpark op het terrein van de voormalige Zeeligkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
14: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
13: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
15: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
13: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in het midden van het land. Zoals de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Door Westervoort 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En de A28 Zwolle Amersfoort voor Nijkerk nog 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
17: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Gemeente De Bilt start met de GGD Regio Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam de campagne Slaap Lekker. De campagne is uniek in Nederland en richt zich op ouders van kinderen tussen 9 en 15 jaar. De gemeente start de campagne omdat uit onderzoek blijkt dat in 2023 1 op de 7 jongeren jeugdhulp ontving. En daarmee staat De Bilt in de top 3 van gemeenten met meeste jeugdzorg. Ook laten recente cijfers zien dat zowel de mentale gezondheid als gezonde slaapgewoonte bij jongeren achteruit gaat. Belangrijke oorzaken zijn de toename van schermgebruik, stress en prestatiedruk. Voldoende en goed slapen helpt bij concentratie, schoolprestaties en het heeft invloed op de mentale gezondheid. De campagne Slaap Lekker moet ouders en kinderen bewust maken. De gemeente gaat daarvoor ouderavonden organiseren, een website opzetten met informatie en praktische tips en challenges organiseren rondom slaap. De campagne wordt zo ontwikkeld dat andere gemeenten kunnen aanhaken. Inmiddels hebben de gemeente Bunnekerwijk bij Duurstede interesse getoond. Het OG-braadschap de Stichtse Rijnlanden waarschuwt voor dijken die steeds kwetsbaarder worden door vernieling van het gras. Er worden steeds vaker diepe bandensporen in het gras aangetroffen, veroorzaakt door motorcrossers en quadrijders. De grasmat houdt de grond van de dijk stevig bij elkaar en vormt een eerste beschermlaag. Als die bescherming deels wegvalt, kan dat de waterveiligheid in het geding brengen. Er zijn de afgelopen maanden onder meer bandensporen en andere beschadigingen aangetroffen op de Lekdijk. Het waterschap roept op beschadigingen te melden. Ook als inwoners iemand over het gras van de dijk zien rijden, wordt een melding op prijs gesteld. Het waterschap kan boetes uitdelen en de herstelkosten op de overtreders verhalen. Sport, korfbal. Maarten van Brenk wordt de nieuwe hoofdtrainer van Nova uit Bilthoven. Hij zal zich naast het coachen van de eerste selectie in de overgangsklas ook actief bezighouden met het opleiden van trainers en het technisch beleid. Van Brenk is geen onbekende binnen de korfbalvereniging. Hij heeft een aantal jaren in Nova 1 gespeeld en is nu nog actief als speler in Midweek 2. Daarnaast korfballen zijn kinderen en vrouw ook bij Nova. De afgelopen 7 jaar heeft hij in de Nederlandse korfbaltop gecoacht. Hij is nu nog hoofdcoach van AWDTV uit Amsterdam, waarmee hij de play-offs heeft gespeeld voor de promotie naar de Korfbal League.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het midden van het land en die staat op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor knooppunt Diemen is een vrachtwagen gestrand met pech en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: beleven?
1: Yes! Yes!
2: Yeah!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: Het natuurbrandrisico is dinsdag afgeschaald naar fase 1. Het is door bewolking en wat regen minder droog in de natuur en volgens de veiligheidsregio Utrecht zijn er daarom geen extra maatregelen meer nodig. In natuurgebieden in onze regio Zuidoost-Utrecht neemt de kans op natuurbrand toe bij droog weer. Daarom gold sinds 2 weken fase 2, waarbij open vuur in de natuur streng verboden is. Ook is er dan extra toezicht in de gebieden. Ondanks dat het risico op natuurbranden minder is geworden, moeten bezoekers nog steeds opletten met vuur in de natuur. En roken blijft tot 1 oktober verboden in de natuurgebieden op de hele Utrechtse Heuvelrug. Utrecht gaat op de Steenweg een ronde bank plaatsen met in het midden een boom. De gemeente hoopt zo de Stenige Straat meer te vergroenen. De boom wordt geplant op de plek waar tijdens de coronapandemie tijdelijk een rotonde stond om het winkelend publiek beter te spreiden. Het gaat om een deel van de Steenweg ter hoogte van de Mariastraat. De werkzaamheden beginnen maandag. Eerst worden de stenen weggehaald en het zand uit de grond gezogen. Daarna wordt het gat opgevuld met aarde en wordt een Japanse honingboom in de grond gezet. Eind mei wordt er om de boom een ronde bank geplaatst. De gemeente De Bilt start met de GGD-regio Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam de campagne Slaap Lekker. De campagne is uniek in Nederland en richt zich op ouders van kinderen tussen 9 en 15 jaar. De gemeente start de campagne omdat uit onderzoek blijkt dat in 2023 1 op de 7 jongeren jeugdhulp ontving. En daarmee staat De Bilt in de top 3 van gemeenten met meeste jeugdzorg. Ook laten recente cijfers zien dat zowel de mentale gezondheid als gezonde slaapgewoonte bij jongeren achteruit gaat. Belangrijke oorzaken zijn de toename van schermgebruik, stress en prestatiedruk. Voldoende en goed slapen helpt bij je concentratie, schoolprestaties en het heeft invloed op de mentale gezondheid. De campagne Slaap Lekker moet ouders en kinderen bewust maken. De gemeente gaat daarvoor ouderavonden organiseren, een website opzetten met informatie en praktische tips en challenges organiseren rondom slaap. De campagne wordt zo ontwikkeld dat andere gemeenten kunnen aanhaken. Inmiddels hebben de gemeente Bunnikenwijk bij Duurstede interesse getoond.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

Lieve Siep, ik sms'te je, maar ik kreeg geen antwoord. Ik had je nummer van die lui van Twarres. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in het Fries, maar ja, niet zo goed als dat van jou. Jij zingt over het leven en zij zingen steeds, waar ben je nou? Mijn cavia is zwanger, dus ik word ook een beetje vader. Je kan me trouwens nu even niet sms'en, want mijn telefoon zit in de lader. Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed. En die muziek die je maakte met Venus heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Ik heb al je platen, Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet hoor, Siep, je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland, dit is Jelle.

Hoi Siep, het is nu al een half jaar geleden dat ik jou de e-mail heb gestuurd. Je had toch langs kunnen komen toen je in Hurde Cariep was? Dat is best wel in de buurt. Misschien had ik mijn adres ook wel slordig opgeschreven. Hoe dan ook, ik heb je nodig. Geef me een teken van leven. Ik heb ook een gastenboek gemaakt op internet. En naast je foto's heb ik er ook al je teksten op gezet. Ik heb nog niet zoveel bezoekers. De teller staat op 10. Heb je wel een computer? Of anders ben je heid en men misschien? Het adres is http://www.jelle.teamfweb.nl/Friesland is het beste /c.html. Het geeft niet dat je mij misschien wel helemaal niet mag, dat kan. Maar je kon toch tenminste praten met Hielke Anne, dat is mijn kleine broertje, man. We hebben 3 uur zitten wachten in de kantine van Omroep Friesland in de stad. En je liep gewoon voorbij, man, ik ben het nu echt zat. En ik heb nog wel je naam in mijn nieuwe zeiljak laten haken. Dat was een heel kawaii, maar geduld is een schone zaak, zegt Baken. Mijn brief duurt nu te lang, het zijn al 20 vellen. Laat je nu snel wat van je horen? Heel veel groetjes, Jelle.

grootste fan maar even stikken. Misschien had Peppe wel gelijk over al dat jokken en dat pikken. Je zei dat je zou schrijven, maar dat heb je niet gedaan. Nou, ik kan niet tegen liegen, dus ben ik nu maar met mijn nieuwe fiets op pad gegaan. En ik heb een doosje Frieske Dunkers op. Denk je dat ik nog kan toeren? Ken je dat liedje Oerend Hart? Van Normaal, van die Achterhoekse boeren? Zo is dat nu ook een beetje. Ik rij straks in het Tjeukenmeer. Je kan het wel vergeten, Siep. Die naaie dij, die komt niet meer. Misschien hoor je zo af en toe wel een heel klein piepje. Nou ja, dat is mijn cavia hier in mijn rugzak en zijn naam is Siepje. Kijk, ik ben niet zoals jij, Siep. Ik laat hem niet verdrinken in een zoen. Ik weet nog welke meerdere dingen die ik met mijn cavia zou kunnen doen. Ik ben nu bijna bij de stijger, Siep. Ik zet mijn versnelling in zijn 3. Ik hoop dat je straks wakker ligt en enge dromen krijgt of een nachtmerrie. We zouden samen kunnen zijn, Siep. Ik ben je ideale man. Oh, bliksem, nu ben ik vergeten hoe ik dit bandje sturen kan.

0: Beste Jelle, en sorry dat ik niet gebeld heb, want ik had het nogal druk. Ik hoorde dat je KWM moest bevallen, is alles nog gelukt? Ik kon een tijd niet sms'en, want mijn mobieltje was toen stuk. Ja, Sietse was er overheen gereden met zijn nieuwe pick-up truck. Misschien moet je Beppe wel wat hulp gaan zoeken, ze lijkt me wat getikt. Ik heb helemaal leven lang nog nooit gejokt of iets gepikt. Maar slaat het op dat ik je niet zou willen hebben als mijn fan? Oké, ik ben dan niet verliefd op jou, maar het komt omdat ik je niet ken. En aan jouw gedachten kan ik natuurlijk enkel gissen. We zouden best dan samen op het Jeukenmeer naar Paling kunnen vissen. Ook al hoor ik op de radio dat daar iets vreselijks is gebeurd. Een jongen die is met kavia en al van een steiger afgepleurd. Nou ja, en zijn beppe die kwam hem redden en hij had alleen een griepje. Maar ja, in zijn rugzak zat een bandje en die kavia, genaamd Siepje. Die jongen die heeft het wel gered. De kavia kwam niet meer bij. Wacht, nu ik erover nadenk, die jongen, dat was jij.
1: Delen.

0: 80 nog eens opnieuw beleven?
1: Yes!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: Gemeente De Bilt start met de GGD-regio Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam de campagne Slaap Lekker. De campagne is uniek in Nederland en richt zich op ouders van kinderen tussen 9 en 15 jaar. De gemeente start de campagne omdat uit onderzoek blijkt dat in 2023 1 op de 7 jongeren jeugdhulp ontving. En daarmee staat De Bilt in de top 3 van gemeenten met meeste jeugdzorg. Ook laten recente cijfers zien dat zowel de mentale gezondheid als gezonde slaapgewoonte bij jongeren achteruit gaat. Belangrijke oorzaken zijn de toename van schermgebruik, stress en prestatiedruk. Voldoende en goed slapen helpt bij concentratie, schoolprestaties en het heeft invloed op de mentale gezondheid. De campagne Slaap Lekker moet ouders en kinderen bewust maken. De gemeente gaat daarvoor ouderavonden organiseren, een website opzetten met informatie en praktische tips en challenges organiseren rondom slaap. De campagne wordt zo ontwikkeld dat andere gemeenten kunnen aanhaken. Inmiddels hebben de gemeente Bunnikenwijk bij Duurstede interesse getoond. Het OG-braadschap de Stichtse Rijnlanden waarschuwt voor dijken die steeds kwetsbaarder worden door vernieling van het gras. Er worden steeds vaker diepe bandensporen in het gras aangetroffen, veroorzaakt door motorcrossers en quadrijders. De grasmat houdt de grond van de dijk stevig bij elkaar en vormt een eerste beschermlaag. Als die bescherming deels wegvalt, kan dat de waterveiligheid in het geding brengen. Er zijn de afgelopen maanden onder meer bandensporen en andere beschadigingen aangetroffen op de Lekdijk. Het waterschap roept op beschadigingen te melden. Ook als inwoners iemand over het gras van de dijk zien rijden, wordt een melding op prijs gesteld. Het waterschap kan boetes uitdelen en de herstelkosten op de overtreders verhalen. Sport, korfbal. Maarten van Brenk wordt de nieuwe hoofdtrainer van Nova uit Bilthoven. Hij zal zich naast het coachen van de eerste selectie in de overgangsklas ook actief bezighouden met het opleiden van trainers en het technisch beleid. Van Brenk is geen onbekende binnen de korfbalvereniging. Hij heeft een aantal jaren in Nova 1 gespeeld en is nu nog actief als speler in Midweek 2. Daarnaast korfballen zijn kinderen en vrouw ook bij Nova. De afgelopen 7 jaar heeft hij in de Nederlandse korfbaltop gecoacht. Hij is nu nog hoofdcoach van AWDTV uit Amsterdam, waarmee hij de play-offs heeft gespeeld voor de promotie naar de Korfbal League.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
13: Altijd in de buurt. Roulette FM.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
17: Roulette FM.
16: Straks Rob op woensdag. Nu tot 2 uur middagmix.
18: Roulette FM.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Gemeente De Bilt start met de GGD-regio Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam de campagne Slaap Lekker. De campagne is uniek in Nederland en richt zich op ouders van kinderen tussen 9 en 15 jaar. De gemeente start de campagne omdat uit onderzoek blijkt dat in 2023 1 op de 7 jongeren jeugdhulp ontving. En daarmee staat De Bilt in de top 3 van gemeenten met meeste jeugdzorg. Ook laten recente cijfers zien dat zowel de mentale gezondheid als gezonde slaapgewoonte bij jongeren achteruit gaat. Belangrijke oorzaken zijn de toename van schermgebruik, stress en prestatiedruk. Voldoende en goed slapen helpt bij concentratie, schoolprestaties en het heeft invloed op de mentale gezondheid. De campagne Slaap Lekker moet ouders en kinderen bewust maken. De gemeente gaat daarvoor ouderavonden organiseren, een website opzetten met informatie en praktische tips en challenges organiseren rondom slaap. De campagne wordt zo ontwikkeld dat andere gemeenten kunnen aanhaken. Inmiddels hebben de gemeente Bunnekenwijk bij Duurstede interesse getoond. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden waarschuwt voor dijken die steeds kwetsbaarder worden door vernieling van het gras. Er worden steeds vaker diepe bandensporen in het gras aangetroffen, veroorzaakt door motorcrossers en quadrijders. De grasmat houdt de grond van de dijk stevig bij elkaar en vormt een eerste beschermlaag. Als die bescherming deels wegvalt, kan dat de waterveiligheid in het geding brengen. Er zijn de afgelopen maanden onder meer bandensporen en andere beschadigingen aangetroffen op de Lekdijk. Het waterschap roept op beschadigingen te melden. Ook als inwoners iemand over het gras van de dijk zien rijden, wordt een melding op prijs gesteld. Het waterschap kan boetes uitdelen en de herstelkosten op de overtreders verhalen. Sport, korfbal. Maarten van Brenk wordt de nieuwe hoofdtrainer van Nova uit Bilthoven. Hij zal zich naast het coachen van de eerste selectie in de overgangsklas ook actief bezighouden met het opleiden van trainers en het technisch beleid. Van Brenk is geen onbekende binnen de korfbalvereniging. Hij heeft een aantal jaren in Nova 1 gespeeld en is nu nog actief als speler in Midweek 2. Daarnaast korfballen zijn kinderen en vrouw ook bij Nova. De afgelopen 7 jaar heeft hij in de Nederlandse korfbaltop gecoacht. Hij is nu nog hoofdcoach van AWDTV uit Amsterdam, waarmee hij de play-offs heeft gespeeld voor de promotie naar de Korfbal League.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ik zei het helemaal in het begin al, we hebben een fantastische lijst met classics vandaag in Europa Woensdag. Shannon en Let the Music Play, maar we hebben niet alleen die fantastische klassiekers, we hebben ook de vaste items. We gaan het broodje aanverhaal doen.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aap.
0: Van de broodje aapkalender uit, eens even kijken, 2019, de scheurkalender. Het verhaaltje van 6 mei en het is een hele bijzondere, luister maar. Ga jij toevallig nog op reis naar een land in Noord-Afrika? Kijk dan vooral uit voor El Nadaha. Deze prachtige waternimf komt 's nachts het land op en lokt mannen die toevallig langskomen met zich mee. Haar slachtoffers verdrinken stuk voor stuk. En wie probeert een man te stoppen die door El Nadaha wordt gelokt, heeft daarna zelf geen leven meer. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Bugs Fizz, ze werden speciaal opgericht in 1981 om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. En die wonnen ze ook nog met Making Your Mind Up. Dit was die andere hit, The Land of Make-Believe, het land van de fantasie. Een sprookje dus. Rob op woensdag zit er bijna op. Volgende week een nieuwe met weer een fantastische lijst met klassiekers. Ik spreek je graag volgende week weer. Tot dan.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium. En in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. Twee evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Westervoort nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Voorthuizen. A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Westervoort doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land heb je veel vertraging op de A12 Utrecht-Duitse grens. Vanaf knooppunt Waterberg tot Westervoort is de vertraging een kwartier. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug daar. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum ook bijna 10 minuten oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
0: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstroom.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Witte Huis denkt dat een akkoord met Iran over een einde aan de oorlog dichtbij is. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwssite Axios op basis van verschillende bronnen. Een Pakistaanse bron bevestigt het. Drie Nederlanders hebben video's met nepnieuws op YouTube gezet die het afscheiden van de Canadese provincie Alberta promoten, zegt een Canadese omroep. Twee mannen ontkennen, één man geeft toe dat hij de filmpjes maakte. Hans Smolders, die bekend werd als de chauffeur van Pim Fortuyn, stapt uit de politiek. Zijn lokale partij werd dit jaar bij de verkiezingen in Tilburg de grootste, maar kwam niet in de nieuwe coalitie. Smolders zegt dat hij zich buitengesloten voelt. Het weer, vanavond regenachtig en vannacht opklaringen. Morgen eerst zonnig, later regen en 15 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Westervoort is de vertraging 20 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum ook 20 minuten. Op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort 10 minuten extra reistijd. En op de N325 verderop bij Velperbroek is het oponthoud ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen is de vertraging 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort 20 minuten oponthoud. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum is de vertraging een half uur door slecht wegdek. De linkerrijstrook is daar dicht. A50 Apeldoorn-Emmeloord bij Kampen een kwartier op onthoud. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredome tot Velperbroek ook ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil met de agrarische sector en natuurorganisaties bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de zomer moet er een convenant liggen. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat, maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Het Maastrichts UMC heeft vanmiddag alle 20 operatiekamers ontruimd. Er was een vreemde lucht geroken. Twee medewerkers van het ziekenhuis zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort 20 minuten vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek vanaf het Gelredome tot Velperbroek 35 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren, zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knapend Grijshoord en Westervoort, 20 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum is het tijdverlies ook 30 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht door slecht wegdek. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen 10 minuten oponthoud. Op de N224 Zeist-Arnhem tussen Renswoude en de aansluiting met de A30 een kwartier. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Velperbroek ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstroom.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Tegen de tijdelijke noodopvang waren de afgelopen weken gewelddadige protesten. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Westervoort is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum ook een kwartier extra reistijd. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Holy moly, wat zie ik daar? Het ochtendritueel van de broodtrommelers meenemers. Vroeg uit zijn nest en nu al anticiperend op zijn middagmaal. Om zoveel mogelijk plastic afval te vermijden. In iedereen zit een supporter van Schoon. Hoe zorg jij voor minder afval?
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van 2 Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de 2 daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
12: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen. En dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
11: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
14: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dat was Girls Aloud. De groep is ontstaan uit de Britse tv Battle Pop Stars, The Rivals. Hun debuut was meteen na nummer 1, Sound of the Underground. En we zijn begonnen met deze Bert en Ben. Met Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss.

0: en Ben. Op roulette en Ben.
1: Ayeto.
2: Ayeto, Ben. Ik zeg goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Goedenavond, luisteraars. Ja, roulette heeft natuurlijk een WhatsApp. En dat is 06 16 14 36 88. Ik zeg het herhaal, 06 16 14 36 808. Ben, wat is het thema van vandaag?
3: Het thema heeft met bevrijding en vrijheid, waar we vorig jaar natuurlijk het veel over de Tweede Wereldoorlog hadden, Philip de Zeeuw. Maar nu focussen we op wat is de vrijheid nu en wat betekent dat? Onze muziek is daar ook door geïnspireerd. We hebben straks ook een gast die ook nogal wat meegemaakt heeft in haar jeugd. Wat betekent vrijheid nu?
2: Ja, Ben, vrijheid nu. Ja, we hebben natuurlijk na 4 mei de dodenherdenking altijd 5 mei een feestelijke dag. Ja, dit keer 5 mei 14 bevrijdingsfestivals zijn er georganiseerd. En op die festivals wordt de bevrijding en de vrijheid gevierd, maar ook stilgestaan bij de vrijheid en de onvrijheid in de rest van de wereld. Op 5 mei vieren we in Utrecht, net als in de rest van het land, onze vrijheid met een bevrijdingsfestival. We staan stil bij het feit dat die vrijheid elders in de wereld niet altijd vanzelfsprekend is. Naast een uitgebreid muziekprogramma biedt het festival debatten, kinderactiviteit en diverse andere speciale projecten. Ja, de provincie Utrecht is dit jaar de gastprovincie tijdens de nationale viering van de bevrijding op 5 mei 2026. De jaarlijkse 5 mei viering begint dit jaar in de Domkerk in Utrecht. En we markeren de start van allerlei feestelijkheden door het hele land. Ja, we moeten de geschiedenis beter leren begrijpen, Ben.
3: En wel apart aan Utrecht natuurlijk geopend. En Rob Jetten met vlotte dansjes, dat kon hij wel.
2: Ja.
3: Splinter Chabot als de presentator.
2: Ja, dat was in Park Transwijk, hè?
3: Ja,
2: dat was Park Transwijk. Ik heb nog even gezocht waar zat dat ook alweer. Maar ik heb er een keer gewandeld.
3: Een hele eiland. Hè?
2: Heel mooi. En heel veel vogels zaten daar. Meeuwen en zo. Hey, bevrijdingsfestival, bevrijdingsvuur. Geen chef special.
3: Nee, er was vorig jaar, kan ik me herinneren, was bij de Record Store, deze anders, was een sterfgeval binnen de familie. Maar nu was het binnen, dat was bij The Direct. Maar nu Chef Special was, een van de bandleden was ziek. Dus.
2: Ja, griepje. Ja, helaas. Maar weet je wie er voor in de plaats is gekomen?
3: Nou, zeg jij maar dat even.
2: Miss Montreal.
3: Ja,
2: die heeft de plek overgenomen van het slotakkoord. Ja, Miss Montreal. Nou,
3: wat ik wel apart vond, de ambassadeurs, Karsu, dat is natuurlijk een Turkse zangeres. Maar die was wel een beetje angstig dat ze de helikopter in moest stappen. Maar ze heeft een prachtig filmpje op TikTok gedaan. Dat vond ze wel angstig, maar met de helikopterdeur open. Ze kon in eerste instantie ook niet. Ze moest uit Limburg vertrekken, maar het weer was zo slecht. Dus gedeeltelijk met de auto, maar daarna is ze toch de helikopter in.
2: Ja, ik vind het geweldig.
3: Op diverse podia's.
2: Ja, ik vond het geweldig. Hey, ik weet niet of Jette nog in een helikopter is gestapt, maar hij kon wel dansen.
3: Dat kon hij zeker. Ja, dat is iets anders. Heel anders. Willem-Alexander, die heb ik even gisteren gezien.
2: Ja.
3: Maxima vrolijk meezingen. Maar Alexander blijft een beetje, zij heeft ooit gezegd, hij heeft een beetje dode heupen.
2: Maar vergelijken bij Maxima. Wel natuurlijk. Maar ik vind het een aardige vent.
3: Ja, dat zei
2: een aardige kerel. Ik heb hem wel eens een keertje bij een of andere opening ook gezien. Ja. En dat doet hij toch goed. Ja, die man is toch een hele aardige persoonlijkheid. En dat is die Maxima ook, hè? Wat kunnen we nog meer zeggen? Rode verf?
3: Dat is de laatste tijd met protesteren mag. In Amsterdam hebben we gelukkig geen damschreeuwen gehad. Maar ik bedoel, van het monument blijf je af.
2: Vind ik ook.
3: En er zijn andere dagen, daar heb je genoeg ruimte. Maar knuppel erop.
2: Ja, luister. Ze hadden er genocide op geschreven. Je zag dat het weer met heel veel zeep en zo'n hoge drugspuit weer schoon is gespoten. Maar het is toch wel te gek voor woorden. Drie mensen hebben het gedaan. En ze hebben het geloof ik nog wel kunnen filmen. Hè?
3: Ik vind sowieso dat het woord genocide moet je zeker op zo'n dag. Dat heeft met Auschwitz en dat soort dingen. Dat moet je niet meteen koppelen aan de Israëlische regering. Ik erger me er al een tijdje aan. We hebben onlangs ook bij de gemeenteverkiezing hier ook met een lijst. Die lijst heeft het niet gehaald, maar ook van Joodse afkomst. Stel voor, je komt uit Iran, je bent gevlucht. Of je komt uit Chili. Dan word jij niet tegen jou gezegd. Waar je vandaan komt, dat is ook jouw schuld.
2: Precies.
3: En zolang jij Joods bent, word je al 5 eeuwen er verantwoordelijk voor gehouden.
2: Ja, verschrikkelijk. Ik vind dat ook, dat kan allemaal niet. Ja. Hey, tenslotte, zouden er drugsgevallen zijn in de zee? Er is een wit snuitdolfijn gevonden.
3: Oh, ik dacht dat het over Bolle Jos had.
2: Ja. Dat is ook gekund. Dat is ook een miljardenfonds. Maar ja. Daar gaan we het even niet over hebben. Ja. Een wit snuitdolfijn. Zou die met zijn neus in de poeder hebben gezeten?
3: Ja, nee. Het is een type. Ja, soms hebben dieren. Nee, het is een bijzondere type dolfijn.
2: Okay.
3: Maar de laatste tijd is dat nogal aan de hand. Maar het hele bijzondere is dat een voormalig inwoner uit de Bilt, dat is Jeroen Hoekendijk. Die is buiten dat hij een fantastisch gitarist is, maar dit is terzijde. Die is ook woordvoerder van de stichting SOS Dolfijn.
2: Ja, SOS
3: en die
2: Dolfijn.
3: Hebben hem helemaal onder zijn hoede genomen.
2: Ja, wordt vervolgd. Natte lapjes, hè? Natte lapjes.
3: Ja, ja.
2: Maar hij is ook weer vervoerd, toch? Die witte dolfijn, of de witte snuit?
3: Ja, maar niet zoals de Timmy in Duitsland.
2: Hè? Nee, maar dat was een hele grote. Ja, die kwam in een soort bassin terecht.
3: Ja, en uiteindelijk waren het toch sponsors. En,
2: maar die is van de radar verdwenen, begrepen.
3: Ja, in Noordzee was...
2: Ik dacht dat ze er een ballonnetje aan hadden gemaakt.
3: Ja, nee, ze weten niet eens of die leeft. Maar goed, de witsnuit dolfijn, zeggen we het al goed, die is inderdaad gevonden. En wel mooi dat de bioloog, die fantastische gitarist is, Jeroen Hoekendijk, de laatste tijd veel nieuws is.
2: Ja, je hebt het helemaal gevolgd, Ben.
3: Dus opeens hoor ik Jeroen Hoekendijk.
2: Ja, nee, maar jij kent hem van de gitaar.
3: Ja, ja.
2: Maar je wist niet dat hij bij SOS
3: Ik wist dat hij carrière had in de bioloog, dat wist ik wel. Hij heeft ook wel prijzen gewonnen voor bepaalde obscure foto's in Alaska en dat soort dingen. Dus, ja.
2: Hey, die Albi, zegt die naam je wat? Die leeft Albi. Zo heet hij, hè?
3: Ja, ik zat een Timmy. Nee, Albi, de witsnuit nog fijn. Nederland, die heet Albi, oké.
2: Ja, die leeft nog ergens in de buurt van Egmond, hè?
3: Het laatste nieuws was, het ging iets beter met
2: hem. Je kan er niet aan lopen sleuren aan zo'n beest, want dan gaat zijn ruggetje stuk. Ja. Want dat is natuurlijk helemaal niet gewend. Maar ik hoop dat Jeroen Hoekendijk hem kan redden.
3: Nou, wie weet dat we volgende week even contact kunnen krijgen met Jeroen Hoekendijk. Om te vragen hoe het ermee gesteld is.
2: Hoe is met die witsnuit? Ja. Ben, we hebben een nummer klaarstaan van Nina Simone. Nina
3: Simone.
2: wat gaan we van haar draaien en waarom?
3: I wish I would feel to be free. Ik struikel een beetje. En het heeft natuurlijk, vrijheid heeft ook met gedeelte, met rassendiscriminatie ook te maken. En zij is er wel een woordvoerster van. Zij heeft heel veel problemen gehad in haar jeugd. Ze wilde eigenlijk klassiek concertpianiste worden. Maar een zwarte vrouw vonden ze daar niet voor geschikt. Toen ze later opgekomen in de jazz en blues. Maar,
2: oei.
3: Maar goed, zij heeft altijd vooraan gestaan bij protestsongs en heel veel dingen over vrijheid.

0: Ben, je struikelde net even over de woorden. Maar zou je het nog één keer kunnen herhalen?
1: Nee, ga jij het maar.
0: I wish I knew how it would feel to be free.
1: Be free, ja.
0: Ja, het is, ja, ze zou het wel graag willen weten om te voelen wat het wat betekent vrijheid. Om vrij te zijn.
1: In dit geval had dat niet met oorlog te maken. Maar inderdaad, de beperking die je als vrouw hebt. En zeker als zwarte vrouw.
0: Ja,
1: qua discriminatie en mogelijkheden.
0: Hey, we gaan straks Lou interviewen over vrijheid. Even, ze heeft een paar nummers die ze ook heel graag wilde horen. Een van die nummers zullen we vooraf draaien. Waarom heb je dit nummer, Ben?
1: Dat is Mercedes Sosa, een bekende Chileense zangeres.
0: Ja.
1: En die heeft ook veel met protestbewegingen. En Gracia a la Vida. Volgens mij is vertaling is ode aan het leven.
0: Zo, dat is een heel mooi gegeven.
1: Ja.
0: Dat gaan we draaien. Daar komt-ie.

0: Dit is wel een heel emotioneel nummer, zeg.
1: Ja, en is ook uitgezocht door de gast die we straks hebben. We hadden het over vrijheid en wat er toen in de jaren 70 in Chili gebeurd is. En ja, het leven. Straks draaien we ook Victor Jara. Dus een volkszanger die inderdaad vermoord gevonden is. Ook en gemarteld.
0: Ja.
1: En dat is voor de Chilenen zo langzamerhand wel een heel erg icoon.
0: We gaan even naar het nieuws eerst.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: Gemeente De Bilt start met de GGD-regio Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam de campagne Slaap Lekker. De campagne is uniek in Nederland en richt zich op ouders van kinderen tussen 9 en 15 jaar. De gemeente start de campagne omdat uit onderzoek blijkt dat in 2023 1 op de 7 jongeren jeugdhulp ontving. En daarmee staat De Bilt in de top 3 van gemeenten met meeste jeugdzorg. Ook laten recente cijfers zien dat zowel de mentale gezondheid als gezonde slaapgewoonte bij jongeren achteruit gaat. Belangrijke oorzaken zijn de toename van schermgebruik, stress en prestatiedruk. Voldoende en goed slapen helpt bij concentratie, schoolprestaties en het heeft invloed op de mentale gezondheid. De campagne Slaap Lekker moet ouders en kinderen bewust maken. De gemeente gaat daarvoor ouderavonden organiseren, een website opzetten met informatie en praktische tips en challenges organiseren rondom slaap. De campagne wordt zo ontwikkeld dat andere gemeenten kunnen aanhaken. Inmiddels hebben de gemeente Bunnekerwijk bij Duurstede interesse getoond. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden waarschuwt voor dijken die steeds kwetsbaarder worden door vernieling van het gras. Er worden steeds vaker diepe bandensporen in het gras aangetroffen, veroorzaakt door motorcrossers en quadrijders. De grasmat houdt de grond van de dijk stevig bij elkaar en vormt een eerste beschermlaag. Als die bescherming deels wegvalt, kan dat de waterveiligheid in het geding brengen. Er zijn de afgelopen maanden onder meer bandensporen en andere beschadigingen aangetroffen op de Lekdijk. Het waterschap roept op beschadigingen te melden. Ook als inwoners iemand over het gras van de dijk zien rijden, wordt een melding op prijs gesteld. Het waterschap kan boetes uitdelen en de herstelkosten op de overtreders verhalen. Sport, korfbal. Maarten van Brenk wordt de nieuwe hoofdtrainer van Nova uit Bilthoven. Hij zal zich naast het coachen van de eerste selectie in de overgangsklas ook actief bezighouden met het opleiden van trainers en het technisch beleid. Van Brenk is geen onbekende binnen de korfbalvereniging. Hij heeft een aantal jaren in Nova 1 gespeeld en is nu nog actief als speler in Midweek 2. Daarnaast korfballen zijn kinderen en vrouw ook bij Nova. De afgelopen 7 jaar heeft hij in de Nederlandse korfbaltop gecoacht. Hij is nu nog hoofdcoach van AWDTV uit Amsterdam, waarmee hij de play-offs heeft gespeeld voor de promotie naar de Korfbal League.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, dat was Savine uit Amsterdam. Ja, muziek geïnspireerd op Adele. Macy Gray en Amy Winehouse. Een oud earcatcher nummer uit 2022. Head Over Heels.
1: Bert, wie heb je deze week te gast?
0: Ja, als kind van politieke vluchtelingen zijn zij als gezin in 1974 naar Nederland gevlucht. Haar vader heeft in Chili in een concentratiekamp gezeten. In een dictatuur hebben mensen weinig rechten. Ze zijn niet vrij om hun mening te geven of hun eigen denkwijze erop na te houden. Haar ouders hebben ervaren hoe het is om zonder vrijheid te leven. Lou Repitour is directeur van Movisie en werd geboren in Chili. Na de Chileense staatsgreep van 1973, waarbij Salvador Allende werd afgezet en Augusto Pinochet de macht greep, vluchtte zij als 8-jarig kind naar Nederland. Goedenavond, Lou.
2: Goedenavond.
0: Ja, je bent als kind uit Chili gevlucht. Wat weet je nog van die periode en hoe heeft die jouw leven beïnvloed?
2: Nou ja, ik weet van die periode bijvoorbeeld een van de ergste dingen was dat mijn hond niet mee mocht.
0: Oeh.
2: Dat is voor een kind natuurlijk anders dan voor een volwassene.
0: Yeah.
2: Die bleef dat anders. En dat lijkt klein, maar voor een kind, haar hond of mijn hond was toen gewoon heel belangrijk voor mij.
0: Yeah.
2: Dus dat zijn de dingen die ik me nog heel goed herinner. Daarna, alles wat ik me daarna nog herinner is meer omdat ik het van horen zeggen heb. Dan dat ik het zelf ervaren heb.
0: Maar voelde je de angst van je ouders?
2: Nee. Nee, ik weet wel dat zij allebei, vreemd genoeg, het was een bewolkte dag, zonnebril op hadden. Dat was om hun tranen niet zichtbaar voor ons te maken. Maar ik weet dat zij heel erg hun best hebben gedaan om voor ons het zo normaal mogelijk te laten zijn, het afscheid.
0: Ja, want hoe ging dat? Koffers pakken naar een vliegtuig, hoe ging dat?
2: Nou, mijn vader kwam de dag ervoor vrij uit het concentratiekamp. En een dag later moesten wij vertrekken. Ja, ik mocht... omdat je niet van tevoren, lang van tevoren te horen kreeg dat je wegging, want anders kon je als kind misschien wel je mond voorbij praten. Heb ik diezelfde dag mocht ik een rugzakje vullen, met spullen. En dat was het.
0: Jeepie zeg. Hey, je vader in een concentratiekamp, ja, hoe lang heeft hij daar gezeten?
2: Hij heeft er 2 keer gezeten. De eerste keer een half jaar en de tweede keer 1 jaar. En hij had mazzel dat hij vrij kwam. Maar hij kwam dus een dag eerder vrij en een dag later vertrokken we al. Mijn moeder had het allemaal geregeld.
0: Hey, ja, het was natuurlijk gevaarlijk om daar te blijven. Maar waarom moest hij naar het concentratiekamp? Was hij gevaarlijk voor de nieuwe machthebbers?
2: Nou kijk, in zo'n dictatuur dan zijn er altijd vrienden en vijanden.
0: Ja.
2: En wie tot vijand gestempeld wordt, ja, dat is vrij willekeurig. En mijn vader werkte voor de linkse regering.
0: Ja.
2: Dus dat maakte hem de vijand.
0: Mm. Dus hij is een beetje door anderen neergezet van dat is een gevaarlijke meneer. Die moet opgesloten worden en moet daarna het land verlaten.
2: Nou nee, ja, dat ook. Maar hij werkte ook voor het ministerie van Landbouw. En ministerie van of eigenlijk het president Allende, die was bezig met landhervorming en landbouwhervorming. En landhervorming betekende dat grote grondbezitters hun land moesten verkopen.
0: Ja.
2: Om het te verdelen onder mensen die minder of niks hadden.
0: Ja.
2: En daar was mijn vader verantwoordelijk voor. Dus voor die heel veel grote grondbezitters was mijn vader wel de verwezenlijking van het kwaad, zeg maar.
0: Ja. Nou, en toen de tocht naar Nederland. Hè? Ja, wat betekende die vrijheid voor jou als kind? En hoe is dat veranderd na je aankomst in Nederland? Hoe ging dat?
2: Nou, Nederland was vooral, was voor mij een vreemd iets.
0: Ja.
2: Het was heel klein en het leek wel een park. Het geld was zo schoon. En zie je, het geld wordt helemaal kapot en oud was. Weet je, dat soort kleine dingen valt je op. Je had hier allemaal van die eendjes in het water. Nou ja, parkjes. Ik vond het heel erg, net een soort groot park. Maar ik moet je wel zeggen, dat is 50 jaar geleden, ruim 50 jaar geleden.
0: Ja.
2: Ik zat nog te denken van, ja, wat betekent vrijheid nu voor mij? Ik meer nog dan die vrijheid van meningsuiting en stemrecht en veiligheid. Heb ik nu eigenlijk een nieuwe soort vrijheid. Voor mij is vrijheid nu, gaat ook over de mentale en sociale vrijheid. Weet je wel, het loskomen van de druk, van social media, van verwachtingen, van frustratiedrang. Nou ja, over het stukje economische vrijheid. Dat je niet afhankelijk bent van de overheid. Mm. Dat ik gewoon mijn eigen geld kan verdienen. En ja, dat vind ik ook een vorm van vrijheid. Ik dacht, ja, vrijheid is in die 50 jaar van veiligheid. Hè? Dan gaat het echt om overleven.
0: Ja.
2: Maar veel meer specifieker geworden. Er zijn dus meer elementen van vrijheid erbij gekomen in die 60 jaar dat ik leef.
0: Daar kunnen we straks nog even op terugkomen, maar ik was nog even nieuwsgierig. Ja, je was 8 jaar, je komt in Nederland. Waar werd je opgevangen? Welke stad?
2: Gouda.
0: Gouda.
2: Gouda terecht. En, toen had je natuurlijk nog geen AZC's, maar we kwamen eerst bij een hotel, een soort hotel.
0: Ja.
2: En ik weet nog wat mijn moeder tegen mijn vader zei van nou, en zo, hier gaan we niet blijven.
0: Nee.
2: Zorg maar dat we iets anders gaan doen.
0: Ja.
2: Het was heel druk en heel veel gezinnen. Nou ja, toen kwamen we eigenlijk in Gouda terecht.
0: Ja, en ging je daar ook naar de lagere school, naar de middelbare school? Hoe was dat als kind?
2: Dat waren andere tijden. Je moet toen beseffen, mijn vader had binnen een week werk.
0: Zo.
2: En ik zat ook binnen een week gewoon op de lagere school.
0: Ja, je sprak geen woord Nederlands.
2: Ja, ik sprak geen Nederlands. Ik zat op de Anne Frank school. Ik kon niet zeggen dat ik naar het toilet ging, dus ik liep maar de klas uit. Dat was heel grappig. Maar het was heel, in Gouda woonden heel veel Marokkanen. En toen wij op de Anne Frank school kwamen, dachten ze dat wij ook Marokkanen waren.
0: Ja.
2: Dus toen kreeg ik de eerste 2-3 maanden heb ik een les in eigen taal gekregen. Maar dat was in dit geval Arabisch.
0: Oh, daar verstond je ook niks van.
2: Nee, dat was heel grappig, want ik kwam thuis met salam alaikum. En mijn ouders zeiden van, wat zeg jij nou?
0: Ja.
2: Goeiedag hoor. Nee, goeiedag zeg je anders. Ik zei, nee, salam alaikum. En dan zeggen jullie, alaikum salam.
0: Ja, oh fantastisch zeg. Fantastisch.
2: Dat waren vreemde tijden, waarin je dus als Chileen voor Marokkaan doorging. Ja. En dan leerde je Arabisch.
0: Hey, in middelbare school, was er ook nog enige vorm van discriminatie?
2: Niet bij mij, maar wel bij mijn broertje. Bijvoorbeeld, als wij uitgingen, dan kon ik naar binnen. Maar als ik geweest was, dan was de disco vol.
0: Ja.
2: En dan moest mijn broertje buiten blijven. En ook discriminatie in die zin dat mijn ouders spraken nooit perfect Nederlands. Die spreken goed Nederlands hoor, goed genoeg, maar niet perfect. En ik weet nog wel dat ze bij de groenteboer overgeslagen werden.
0: Ja.
2: Of dat mijn moeder dan vroeg of ze mais te koop hadden. En dan zei die groenteboer, nee, mais, dat eet alleen maar varkens.
0: Ja.
2: Het was een ander land, hè. Het was, ik weet nog dat ik thuis kwam bij vriendinnetjes. En sommige vriendinnetjes hadden niet eens een badkamer in huis. Dan hadden ze wel een wastuiltje en een soort, ja, niet een douche, maar een soort badkuipachtig iets. Dat had je toen in sommige fles had je dat gewoon niet.
0: Niet, nee.
2: Het is echt een hele, hele andere tijd dan nu.
0: Hey, naar de middelbare school, je ging studeren. Heeft je studie ook iets te maken gehad met de achtergrond die je had, de gevoelens van Chili?
2: Nou, kijk, wat Chili wel betekend heeft, is dat ik weet hoe snel je vrijheid kwijt kunt raken.
0: Ja.
2: En hoe belangrijk het is om anderen te steunen. Ik bedoel, mijn vader heeft zich wel laten martelen voor zijn ideologieën.
0: Ja,
2: hè,
0: ja.
2: Omdat hij solidariteit belangrijk vond. Emancipatie belangrijk vond.
0: Ja.
2: Ja, dat zijn wel waarden die ik van hen heb meegekregen. En als hij het er bijna niet om overleefd heeft, dan is het minste wat ik kan doen, is die waarden gaan uitdragen in mijn werk.
0: Ja, dat was dus een sterke rechtvaardigheids ook gevoel. En wat ben je gaan studeren?
2: Eerst maatschappelijk werk en daarna antropologie.
0: Oké. En heb je wat aan de studie gehad in een latere periode?
2: Ja, weet je, studie geeft je toch een soort basis. En het heeft me wel tot een kritisch mens gemaakt.
0: Ja.
2: Daar ben ik wel heel blij mee. En ik heb eigenlijk altijd wel gewerkt voor mensen die meer pech hadden dan ik in een kwetsbare situatie zaten.
0: En zo ben je ook bij Movisie terechtgekomen?
2: Ja, zo ben ik ook bij Movisie terechtgekomen, maar eerder ook bij Pretty Woman. En daarvoor bij de Hera, nu heet het Movira. En daarvoor bij de Stichting HAP. Dus ja, ik heb altijd wel met groepen gewerkt die ja, die in een situatie zaten waarin ze hulp nodig hadden.
0: Helder, helder. Ja, wat zie je nu als de grootste bedreigingen voor de vrijheid in de samenleving van vandaag?
2: Nou, weet je, ik was ook best wel geschokt. 4 mei was dat met de dodenherdenking, dat beeld in de Dam zo beklad was. Dat ik dacht van ja, vrijheid van meningsuiting, heel belangrijk goed. Maar eigenlijk mag dat nooit ten koste gaan van anderen. En als dat wel gebeurt, als je jouw vrijheid belangrijker vindt of jouw recht van spreken belangrijker vindt dan de anderen, dan is dat geen vrijheid van meningsuiting. Dat is het misbruik maken van vrijheid van meningsuiting.
0: Ja, eens, ja.
2: En dat vond ik... ik werd erdoor geraakt. Ik dacht van jeetje, we moeten wel uit onze sociale bubbels komen. We moeten wel beseffen dat er meerdere perspectieven zijn om naar dingen te kijken.
0: Ja, er zijn heel veel signalen ook in de huidige samenleving wat je tot grote bezorgdheid leiden, zeg maar. Ja, wat kunnen we leren van de gebeurtenissen rond de coup in Chili?
2: Nou, dat vrijheid niet zo zwart-wit is. Vrijheid kun je kwijtraken.
0: Ja.
2: Dat het hard werken vraagt, niet van een bepaalde groep, niet alleen maar van de politici of van de politie. Het vraagt ons iets van ons allemaal. Het is geen vaste toestand, maar een soort spanningsveld tussen persoonlijke keuzes, samenleving, machtsverdeling.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, je bent niet zo lang geleden ook wel privé, maar ook met een studiereis naar Chili geweest. Ja, maar hoe is het daar nu?
2: Nou ja, nu is het natuurlijk al lang geen dictatuur meer. Al een aantal decennia niet meer. En ze hebben heel lang weer een socialistische president gekozen. Dat vond ik heel mooi.
0: Ja, een hele jonge man.
2: Een jonge man. Dus wij zijn ooit gevlucht voor de rechtse dictatuur omdat er een socialistische president was gekozen. En die hebben ze na 50 jaar opnieuw gekozen.
0: Ja.
2: Dus dat vond ik een heel mooi kringetje.
0: Ja.
2: En de situatie is daar, Chili gaat goed. Economisch goed. Weet je, Chili is daar een beetje wat Nederland hier is. Degene waar vluchtelingen naartoe vluchten, omdat je het in Chili beter hebt. Dus niet per se gelukzoekers, zoals we het hier wel eens noemen. Maar mensen, niemand vlucht voor het geluk. Je vlucht omdat je het gewoon slecht hebt, omdat het niet anders kan.
0: Ja.
2: En dat is Chili nu, denk ik, in Zuid-Amerika wel.
0: Als je daar nou rondloopt en mensen spreekt die nu over dat land praten, zou je nog wel een keer terug willen? In de zin van, zou je daar willen wonen?
2: Nee. Ja, wel om daar een tijd te zijn.
0: Als je hebt nog familie.
2: En mijn familie te zien. Want mijn familie komt ook wel naar Nederland. Maar ik heb, toen ik laatst in Chili was, met mijn collega's heel erg beseft, dat niet mijn land meer is. Nederland is mijn land.
0: Ja.
2: En ik hoor hier. En de niet leuke dingen van Nederland zijn mijn niet leuke dingen. En Chili is een mooi land, maar ik heb er maar 8 jaar gewoond en ik ben inmiddels 60. Dus met de beste wil van de wereld kan ik echt oprecht zeggen, nee, ik ben niet alleen maar thuis in Nederland, maar dit is ook mijn land.
0: Ja, mooi. Ja, je kinderen hebben nooit hoeven vluchten, hè?
2: Nee, en daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zijn ze allemaal wel een keertje mee geweest naar Chili?
2: Ja, op één keer na.
0: Misschien komt dat nog.
2: Ja, die nog gaan studeren is niet meekomen. En die doet er eeuwig over studie.
0: Ja, nee, oké.
2: Maar die gaat ook nog wel.
0: Ja, ze moeten toch allemaal weten het land waar hun moeder vandaan komt. Ja, tenslotte, hoe hoop je dat de toekomstige generaties vrijheid zullen ervaren?
2: Ik hoop dat de toekomstige generaties een combinatie kan maken van individuele en collectieve vrijheid. Dus ja, met je individuele vrijheid moet je opkomen voor je rechten of de rechten van minder bedeelden. Maar met de collectieve vrijheid moet je wel nog steeds rekening blijven houden met al die verschillende perspectieven. Dus opkomen voor Palestijnen is supergoed, maar daar moet je niet andere groepen weer voor disrespecten.
0: Heel helder. Hey, je hebt ons ook een paar nummers gevraagd om te draaien. We hebben er al één gedraaid. De volgende is van Victor Jara. Vertel eens over waarom heb je dat nummer gevraagd?
2: Nou, Victor Jara is een van de beroemde sing-songwriters ten tijde van Chili. Kijk, dat Salvador Allende gekozen is, heeft ook te maken gehad met hoe ze daar in Chili mensen hebben opgevoed, onder andere via de muziek, heel politiek bewust gemaakt. Mensen die nauwelijks konden lezen of schrijven, waren zich wel op politiek bewust, omdat ze daar door de politiek invloed konden uitoefenen. En Victor Garen maakte daar liedjes voor. En hij is in het Santiago Stadium toen vermoord.
0: Hoe zou je dat vertalen? Dat Pagaria una Labrador.
2: Nou, de plegaria, dat is een offer aan de arbeider.
0: Aan de arbeider, ja, oké. Okay. En je had nog een nummer, dat hebben we net al gedraaid, maar dat was van...
3: Mercedes Sosa.
0: Ja, Mercedes Sosa. Ja, dat was ook een mooi nummer, zeg.
2: Gracias a la vida.
0: Ja.
2: Ja, eigenlijk, dat moet je eigenlijk nog vertellen, want Mercedes Sosa heeft het nummer bekendgemaakt, maar het is van een Chileense componiste, Violeta Parra.
0: Oké.
2: Okay. En zij is ook vermoord, maar vervolgens heeft Mercedes Sosa daar een heel beroemd nummer van gemaakt. En dus ik dacht, nou, doe haar maar.
0: Hey, dankjewel voor dit interview.
2: Oh, graag gedaan.
0: Wacht even.
3: Ja, ik had ook nog even
0: Ben
3: een
0: heeft
3: vraag.
0: Één klein vraagje.
3: Wat was de reden dat jouw vader en je moeder gekozen hebben voor Nederland?
2: Ja, goede vraag. Nou, eigenlijk heel simpel. Ze waren 2 jaar daarvoor waren ze in Nederland op vakantie geweest. En Joop den Uyl is via de Rode Kruis in het concentratiekamp geweest. Maar mijn

0: Het was een lekker uptempo nummer, Ben.
1: Ja, en het is een nationale held ook. Maar wat een tragiek, hè. En het thema vrijheid, dat mogen we blij zijn dat we in dit land leven. Denk ik dan wel eens, met al die klachten. Als je het verhaal ook weer van Lou hoort. Hè? Dat Nederlandse regisseur. Misschien maar gelukkig dat dat zo kan zijn. Maar ja, vrijheid, dat past als volgende nummer ook. Iemand die zich... hij is niet zo strikt aan Gara, maar die J moet
0: geen zijn.
1: Maar ja, Neil Young is iemand die zich ook heeft uitgesproken voor het protest en de vrijheid. En dit vind ik van Neil Young, ik heb mezelf ook wel gespeeld. Rocking in the free world. Dat gaat er ook, zegt het allemaal hoe het zou moeten zijn in een vrije wereld.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: In de buurt. Roulette FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hanta-virus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
12: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
11: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dat was een eendagsvlieg met impact. De Noord-Ierse groep Daydream. Met een liedje dat gebruikt is in de politieke campagne van Tony Blair. Door supporters van de voetbalclub Sunderland bij de aankondiging van een nieuwe coach. En door een actievoerder bij de aankondiging van nieuwe verkiezingen in Engeland in 2024. Zijn jullie er klaar voor?

0: Ja, actualiteiten van deze week. Ja, er zijn er natuurlijk te veel om op te noemen, Ben. Maar ik wil er toch weer een paar uitpikken. Alcoholvrije slijterij, Ben. Worden we daar vrolijk van?
1: Nou, ja, er is wel tegenwoordig heel veel plek voor alcoholvrij. En de laatste tijd was het natuurlijk alcoholvrij bier. Met name alcoholvrij IPA. Zelfs mensen die niet van bier hielden, omdat er toch alcoholvrij was en smaakje in. Maar wijn was altijd het probleem. En er zijn maar weinig goede wijn. Ik ben geen wijndrinker, maar Bert, jij wel. Maar alcoholvrije wijn, dat blijft toch een ding. Maar er zijn stappen gemaakt.
0: Ja, in de Twijnstraat. Die opent woensdag 6 mei. Ja, dat is vandaag, geloof ik. Ja. De eerste alcoholvrije slijterij in Utrecht, 00.
1: Ja, en ik krijg steeds meer alcoholvrije dranken. En kijk, voorheen kijk met bier. Stel voor mensen niet van bier zouden houden, dan is de keuze zeer beperkt. Maar de laatste tijd zijn er echt goede stappen gemaakt.
0: Nou, ik zal je zeggen, ik ben bij een grootgutter geweest, mag ik de naam niet noemen. Maar ik zocht dus alcoholvrije rosé. Ik denk, nou ja, ik ga eens even kijken. Ik vraag het aan iemand, spreekt Engels?
1: Ja, maar dat is niet zo raar.
0: Spreekt Engels. Ik denk, ja, ik zei nog 00 en rosé. Kwam er niet uit. Maar uiteindelijk kwam ik bij de rode wijn 00. Maar die moest ik niet hebben. Toen heb ik het nog een keer een poging gewaagd bij een ander. En die konden me precies helpen. En kon de 00 rosé
1: dat ligt niet aan degene Engels. Maar dat is gewoon de ontzettende luiheid van de werknemer. En dat klinkt heel raar dat ik dat zeg. Ik heb mijn hele leven in de horeca gewerkt. Ja. Horeca zijn geen mensen meer te krijgen. En die als ze dan al willen werken. Niet met Pasen, niet met Pinksteren, niet 's ochtends. Nou, zo'n ijzerpakket. Ja, en daar kan de onderneming niet van leven. Dus dat is de reden dat er veel mensen dan in winkels, horeca, komen uit andere landen.
0: Is dat generatie Gen Z? Of,
1: Ja, ik wil niet ik zou mijn eigen dochter moeten nemen. Maar dat is wel aan de hand. Ik werk ik werk al heel lang in een hotel. Mag ik even zeggen, of actueel, dat bestaat 100 jaar.
0: Ja. Daar gaan we nog niet over hebben. Ja.
1: Hotel in Schillen voor. Maar is dat ook aan de hand? Ja, nou, het is hier om de hoek. Dus,
0: ja, ik heb wel vernomen dat de huidige jongeren, zeg maar, als je 19, 20, 22, ja, die zijn toch allemaal meer van het watertje, een beetje yoga, part-time, niet veel meer bier gaan drinken.
1: Nee, oneindig slurpen. Ja, behalve bij meer. Het korps dan nog wel.
0: Ja, maar goed, dat is weer een uitzondering. Maar
1: nee, dat
0: is sowieso bij de
1: jongeren. Bezig, ja,
0: en dat merkt de horeca, Ben.
1: Ja, maar horeca hoeft toch niet. Horeca kan naartoe gaan. Ja, horeca betekent niet altijd helemaal klem te zuipen.
0: Nee,
1: toch?
0: Nee, maar goed. Voor je het weet vragen ze daar sportdrankjes op. willen ze, weet ik veel, alcoholvrije wijn.
1: Ja, maar als die alcoholvrije wijn, dan moeten stappen gemaakt worden. Maar goed, ik weet, in de cafés is het tegenwoordig al heel normaal dat je daar alcoholvrij bier hebt.
0: Ja, dat wel.
1: En dat bier is ook redelijk goed.
0: Dat wel.
1: Ook.
0: Je hebt ook bubbels, hè, alcoholvrij.
1: Zelfs een grote firma als Heineken, die is ook een belangrijke tak van hun brouwerij. En het geldt ook voor andere firma's, over de alcoholvrije dranken.
0: Nou, we gaan kijken hoe deze 00 in Utrecht zich
1: en je hoeft je er niet meer zo voor te schamen.
0: Nee, dat is waar.
1: In de tijd van Joep van Buckler. Ja, Buckler. Joep van Hek heeft het toch compleet belachelijk gemaakt.
0: Niemand durft het meer te bestellen.
1: Maar dat was ook niet te hachelen, moet ik ook zeggen.
0: Weer een ander verhaal. Hey, het plaatsje IJsselstein, wij kennen het toevallig, maar is wel weer in het nieuws geweest.
1: Ja, ik word zo langzamerhand ook wat er met Loosdrecht aan de hand is en zo. En dat is hier om de hoek bij de Bilthoven is toch ook aan de hand. Als er al de dreiging van een AZC zonder dat ze weten wat er aan de hand is meteen.
0: Nou ja, IJsselstein is wie heeft hun stadje kapot gemaakt. Ja, ook weer ontzettend veel rellen. En ik geloof dat het gemeentehuis is bekogeld ook. Ja. En Loosdrecht was helemaal...
1: Ja, maar dan pakken ze mensen op. Die wonen daar totaal niet. Die komen van heel Nederland rel zoeken. Ja.
0: Ja. Nee,
1: en worden ze opgepakt. Ja, dan komen ze vrij met een taakstraf.
0: Ja. Ja, ja, ja, nou, het is wat het is. Die burgemeesters maken zich dus vreselijk veel zorgen. Dat begrijpen we ook wel. Voordaan, het hockeyclubje Voordaan. Ja, hockeyclub moet ik zeggen.
1: Het 2000. Wordt weer tijd met dat sport.
0: 2000. Ik was er toevallig zondag. De burgemeester was er ook. Ik denk, nou, toch even een kijkje nemen. De grote sponsor Rabobank was er ook.
1: Welke burgemeester? Meneer Haverkamp.
0: Ja, Maarten Haverkamp. Maar die was er ook. Ja, Voordaan heeft enorm zijn best gedaan om een hele duurzame, ecologische op de toekomstgerichte clubhuis te hebben. En niet alleen dat clubhuis, maar ook gewoon alles daaromheen, de velden. En dat hebben ze ontzettend goed gedaan. Dat is afgelopen zondag eventjes in het zonnetje gezet. De burgemeester heeft ook nog een toespraak gehouden. En ik zal de man, dat is Frits van Lingen, die ga ik volgende week interviewen. Want die weet alles van dat hele gebeuren. En die heeft het hele proces nauw meegemaakt samen met de gemeente De Bilt.
1: Maar voor daar ken je goed, toch?
0: Tuurlijk ken ik
1: dat
0: goed.
1: Ook de derde helft heb ik van jou geleerd. Tegenwoordig is het ook alcoholvrij, is ook verkrijgbaar.
0: Zeker.
1: Maar wat minder alcoholvrij is, een andere sport, nu we toch een sport hebben, dat is hier de golfbaan hier.
0: Die bestaat binnenkort ook.
1: En is juist de bedoeling dat je alcohol drinkt en dat je...
0: Shishi. Ja. Ik dacht even dat je het over de golfbaan
1: had. Nee, de shishi is toch ook... En dat is juist de bedoeling dat je...
0: Dat is weer een heel ander verhaal, Ben.
1: Dat was van de week ook in toevallig las ik in de Vierklank. Had de burgemeester zich ook over uitgesproken. Dat een beetje sporten en alcohol. En daar wordt het min of meer gestimuleerd, of niet?
0: Ja, nou ja, gestimuleerd, dat is een uitje. Hè? Mensen krijgen dan een drankje. Het verhaal is...
1: Maar voordaan heb je een derde helft. Maar bij dat shishi is het één helft, toch?
0: Nee, dan staan ze dus ook een beetje te drinken bij het slaan van de bal. Maar in principe mogen ze dat wel binnen drinken. Maar niet op het punt waar ze slaan.
1: Oh, Mark, ik zag...
0: Maar goed, wij drinken met een biertje ook langs de lijn bij een hockeywedstrijd. Ja, niet als we gaan hockeyen. Ben, we houden het netjes. Ja, trouwens, Maarten Stijk stond nog eventjes in het zonnetje. Want er zijn onlangs 220 bomen en struiken uitgedeeld aan de inwoners. Gratis, Ben.
1: Wat is de reden daarvan?
0: Ja, de gemeente De Bilt toont zich tevreden over de actie die het doel heeft... tuinen groener te maken en de leefomgeving meer klimaatbestendig. Bij de wijkgerichte uitdeelactie op 13 april bracht de gemeente bomen en struiken langs bij de bewoners. Het idee was, ligt er een tuintegel voor de deur, krijgt de bewoner er een boom of struik voor terug. Dus, voor de deur. Niet helemaal voor de deur. Maar
1: niet de straat.
0: Resultaat, 40 tuinen in Maartensdijk zijn een stukje groener geworden. Ik vind dat een prachtige actie.
1: Er is toch steeds meer aan dan tegelwippen.
0: Klopt. Nou ja, nu heeft De Bilt en die hebben het nu even goed aangepakt. En de gemeente deelde hier in Maartensplein alleen al 180 bomen en struiken uit. Nou, ik ben daar heel erg gelukkig mee, Ben. Eens even kijken. Ik zie dat we even door de actualiteitjes heen zijn. Hè?
1: Is dat zo? Ik dacht dat we nog veel meer dingen hadden.
0: Nou, je mag nog wat roepen, hoor.
1: Nee, oké. We zijn er voorlopig even doorheen.
0: We gaan een nummer draaien, Ben. Van Aretha Franklin.
1: Ja, ons thema is natuurlijk vrijheid. En ik vond het ook belangrijk dat ik sterke vrouwen had. En we zijn natuurlijk begonnen bij Nina Simone. En Mercedes Sosa. Dat hebben we natuurlijk in Zuid-Amerika. Ook voor protestbeweging. Maar... het heeft natuurlijk ook te maken dat Aretha Franklin... dat gaat over persoonlijke vrijheid als vrouw. Vandaar dat ik Aretha Franklin heb uitgekozen.
0: Nummer Think.

uit het boek van Ray Kunho. Als je geheugen niet meer is wat het geweest is, zet belangrijke data en afspraken dan op een kalender. Als je het moeilijk vindt om je te concentreren, waarom ga je dan niet op zoek naar een of ander nieuwerwets hulpmiddel? Ga op zoek naar manieren om je oude lijf te helpen met aanpassingen. Je kunt wel blijven zitten kniezen, omdat je niet meer zo soepel en gezond bent als vroeger. Ja, het is vervelend dat we op onze oude dag dan moeten dealen met fysieke en geestelijke beperkingen. Maar het is ook een nieuwe realiteit die je liever vandaag dan morgen zult moeten accepteren.

0: Dit is Bob Marley en de Wailers. Ja, redemption, dat betekent, Ben?
1: Verlossing, maar dit gaat ook over mentale en spirituele bevrijding van onderdrukking. En Bob Marley is daar altijd heel erg mee bezig geweest. Hij heeft in de politiek op Jamaica nog een hele belangrijke rol gespeeld. Hij heeft zelfs een aanslag toen overleefd ook, tijdens zo'n verkiezingsprotest ook.
2: Wilde hij ook niet in de politiek?
1: Nee, dat niet. Maar in Jamaica had je een strijd tussen twee groepen. Ja. En Bob Marley heeft zich er altijd... Hij was natuurlijk zelf ook... hij had een Engelse vader. Hè? Dat, hij heeft zich altijd tussen twee partijen ingevoeld. En zijn songs zijn altijd heel politiek beladen geweest. Ook over vrijheid.
2: Was hij ook een beetje van de...
1: Ja, nee, dat heeft met Rastafara te maken. Ja. Het legalize it. En binnen dat Rastafara geloof. Want Haile Selassie was hun grote voorbeeld. Hè?
2: Klopt.
1: Een soort halfgod Haile Selassie. En had het idee dat je dan hasjes moest roken om de geest vrij te krijgen.
2: Ja, dat is wel een idee.
1: Rastafara, legalize it.
2: Ben, zie nou Nelson Mandela in één keer staan.
1: Ja, dat heeft ook met vrijheid te maken. En dat past ook een beetje bij Bob Marley. Maar dit is een Engelse band, The Specials.
2: Ja, The Specials, ja.
1: En die hebben natuurlijk de ska-muziek. Dat komt weer vanuit Jamaica. Maar dat heeft de tijd... Dat ging toen Nelson Mandela vast zat in Zuid-Afrika.
2: Op dat hebben hun op dit een uitgebracht. Eiland,
1: ja. Bevrijd hem, ja.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Het natuurbrandrisico is dinsdag afgeschaald naar fase 1. Het is door bewolking en wat regen minder droog in de natuur en volgens de veiligheidsregio Utrecht zijn er daarom geen extra maatregelen meer nodig. In natuurgebieden in onze regio Zuidoost-Utrecht neemt de kans op natuurbrand toe bij droog weer. Daarom gold sinds 2 weken fase 2, waarbij open vuur in de natuur streng verboden is. Ook is er dan extra toezicht in de gebieden. Ondanks dat het risico op natuurbranden minder is geworden, moeten bezoekers nog steeds opletten met vuur in de natuur. En roken blijft tot 1 oktober verboden in de natuurgebieden op de hele Utrechtse Heuvelrug. Utrecht gaat op de Steenweg een ronde bank plaatsen met in het midden een boom. De gemeente hoopt zo de stenige straat meer te vergroenen. De boom wordt geplant op de plek waar tijdens de coronapandemie tijdelijk een rotonde stond om het winkelend publiek beter te spreiden. Het gaat om een deel van de Steenweg ter hoogte van de Mariastraat. De werkzaamheden beginnen maandag. Eerst worden de stenen weggehaald en het zand uit de grond gezogen. Daarna wordt het gat opgevuld met aarde en wordt een Japanse honingboom in de grond gezet. Eind mei wordt er om de boom een ronde bank geplaatst. De gemeente De Bilt start met de GGD-regio Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam de campagne Slaap Lekker. De campagne is uniek in Nederland en richt zich op ouders van kinderen tussen 9 en 15 jaar. De gemeente start de campagne omdat uit onderzoek blijkt dat in 2023 1 op de 7 jongeren jeugdhulp ontving. En daarmee staat De Bilt in de top 3 van gemeenten met meeste jeugdzorg. Ook laten recente cijfers zien dat zowel de mentale gezondheid als gezonde slaapgewoonte bij jongeren achteruit gaat. Belangrijke oorzaken zijn de toename van schermgebruik, stress en prestatiedruk. Voldoende en goed slapen helpt bij concentratie, schoolprestaties en het heeft invloed op de mentale gezondheid. De campagne Slaap Lekker moet ouders en kinderen bewust maken. De gemeente gaat daarvoor ouderavonden organiseren, een website opzetten met informatie en praktische tips en challenges organiseren rondom slaap. De campagne wordt zo ontwikkeld dat andere gemeenten kunnen aanhaken. Inmiddels hebben de gemeente Bunnekenwijk bij Duurstede interesse getoond.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do is de doorbraakhit van de Amerikaanse Sheryl Crow uit 1993.
1: Daar had ik toch wat over. Oh. Nou.
2: Yo, welke artiest zijn we deze keer verloren? Kom er maar in, Ben.
0: Sorry Ben, je wilde nog wat roepen, maar...
1: Ik roep straks verloren, Sheryl Crow. Die is wel onder ons, die hebben we niet verloren. Maar ga ik straks wat over zeggen.
0: Nee, oké, dat is prima. Maar je had weer een...
1: Ja, dat is iemand van de Ronettes. En dat is namelijk het nichtje. En dat is Nedra Telly. En haar nichten, dat waren Ronnie en Estelle Bennett. En dan denk je, wie zijn dat dan weer? Dat waren toen de Ronettes. Een heel bekende hit-trio. Zij is wel opgestapt, maar zij is onlangs overleden op 26 april 2026. En de Ronettes zijn meer bekend geworden, ook omdat Ronnie Bennett is met Phil Spector getrouwd geweest.
0: Okay.
1: En dat was een hele bekende Amerikaanse producer, ook met behoorlijk grensoverschrijdend gedrag. Mm. Maar goed, ik wilde bewust, Ronettes waren in de 60 jaar... Echt een hitgroep, geproduceerd door Phil Spector. Maar zij was er ook onderdeel van en zij is helaas niet meer onder ons.
0: Ja, ze is nog geen 80 geworden. Hè?
1: Nee, nee.
0: Tjoh, nou, we gaan het draaien.

0: Ja, Ben, we hebben het wel gezellig met elkaar, maar we moeten ook af en toe even de knoppen behandelen.
1: Ja, nou, jeetoot, kom altijd voor elkaar.
0: Hey, je moet eerst nog even wat zeggen, want je wilde wat roepen over die Sheryl Crow.
1: Ja, jij zei tegen mij, weet je nog wat over Sheryl Crow? Maar goed, dan ga ik even zeggen. Sheryl Crow is een ontzettend goede zangeres. Ik heb thuis diverse cd's van. Maar nu komt het. Ze heeft ook een nummer, My Favorite Mistake.
0: Oh.
1: En dat ging over haar relatie met Eric Clapton. Daar heeft toen een relatie mee gehad. En dat nummer gaat erover.
0: Nou zeg.
1: Dus dat wilde ik er even als anekdote bij ze vertellen. Dat was een hele goede zangeres. Okay. Ja, ik heb er ook twee cd's van. Maar goed, dat wilde ik even erbij vertellen.
0: Hey, maar nu komt er weer een heel swingend nummer.
1: En dat heeft ook te maken ook met vrijheid. We hebben het natuurlijk over Nelson Mandela gehad.
0: Ja.
1: En het volgende nummer is van Eddie Grant. Give Me Hope, Joanna. En dat gaat niet over een dame, maar het gaat over Johannesburg. Dat speelt ook in die tijd zich natuurlijk af.

0: Ik heb het een beetje warm gekregen, Ben, want ik ben even uit mijn pannetje gegaan. Wat kan ik er heerlijk op dansen.
1: Onze eigen Rob Jette movement hier.
0: Ja, en wel iets beter dan Jette. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Hey, give me hope, Joanne. Ja.
1: Dat gaat over Johannesburg.
0: Johannesburg.
1: En we hebben daarvoor natuurlijk een Free Nelson Mandela. Dat heeft er allemaal met die tijd. Het is ook mooi dat het woord apartheid erin komt.
0: Ja. Nou, Nederlands, hè. Ze hebben nog een Nederlands woord.
1: Straks gaan we even naar de Nederlandse vrijheid toe. Maar ik wilde toch even wat zeggen over Johannesburg. Er is in Amerika iemand die er ook vandaan komt, waar ik helemaal geen hoop bij heb. En dat is Elon Musk. Die is ook uit Zuid-Afrika.
0: Van die toet-toet?
1: Ja, inderdaad. Dus
0: van de auto?
1: Daar krijg ik helemaal geen hoop van. Hè?
0: En Johannesburg zelf, ik ben er één keer geweest. Ja. Het is een hele gevaarlijke stof. Ja. Dus ik denk, give me hope. Ja. Ja. Ik vind Zuid-Afrika,
1: Maar dat was toen de tijd, dat heeft met Nelson Mandela, de term apartheid al, wat er allemaal aan de hand is. Maar goed, ik wilde de link niet naar Elon Musk, maar over beperking van vrijheid, heb ik het over digitale vrijheden of nog erger. Maar goed, dan grijp ik terug naar een Nederlandse zanger.
0: Ja, dat is lang geleden.
1: En die ook niet meer onder ons is.
0: Nee, maar ik denk dat heel veel mensen niet eens meer weten wie dat is.
1: En is het nummer Vrijheid.
0: Ja, van wie?
1: Armand.

0: Hey Ben, dat was weer de good old mondharmonica.
1: Ja, van Arman, de protestzanger.
0: De protestzanger, ja.
1: En vonke, ja, over vrijheid, het nummer is vrijheid. Hij was behoorlijk vrij, ook in de geest, een beetje. Over Bob Marley, ook. Hij was geen Rastafari, maar ook wel legalized.
0: Legalized. We gaan nu naar je earcatcher, Ben. Zeg Ben, welke muzikale verrassing heb je deze week voor ons klaarstaan? Nou, vertel het maar, Ben.
1: Nou, dat het nummer wat ik klaar heb staan, dat is Blackbird van Lady Blackbird. En dat nummer is al wat ouder. Maar ik heb toevallig een kaartje gekregen voor de Vorstin. En dat heeft niks met het Koninklijk Huis te maken. Maar dat is een bekende concertzaal in Hilversum.
0: Oké.
1: En dan ga ik naar Lady Blackbird toe. En zij is een beetje een zangeres in de stijl van Erykah Badu, Angie Stone, D'Angelo.
0: Ja.
1: En

0: Je bent wat een geweldige stem. Ze speelt ook piano?
1: Ja, ze speelt ook piano.
0: Fantastisch.
1: Ja, maar ze is heel erg goed. En ik heb haar nooit live gezien. En opeens deze kaartjes, die werden me in de schoot geworpen. Zo zijn. En ik ga me erg verheugen. Het is ook een muziekstijl buiten mijn Britpop voorkeuren.
0: Ja.
1: Staat één been toch in de soulmuziek. En met veel plezier ga ik er naartoe.
0: Nou, ik wens je een
1: Ik vertel volgende week er nog eventjes
0: ja, hoe het is
1: over.
0: Gegaan. Ja, Ben, we zijn alweer een beetje aan het einde van het programma gekomen, ja, Ben. Ja, hoe moet dat nou met ons? Ja, maar luister, Alessa was er niet vandaag.
1: Nee.
0: Die onder persoonlijke omstandigheden kon ze niet komen. Dus wie weet is ze de volgende week wel weer. Ja, ik vond het zelf een heel fijn gesprek met Lou.
1: Jazeker. En over de bevrijding, vrijheid. En dan krijg je even een ander perspectief erop.
0: Ja.
1: En eigenlijk moeten we heel blij zijn dat we in dit koude kikkerlandje kunnen en mogen leven.
0: Ja.
1: Want we hier, wij vinden wel dat we heel beperkt zijn. Allerlei protestbewegingen over wegen, over windmolens of andere dingen. Maar laten we blij zijn met de vrijheid die we nog steeds hebben.
0: Ja, nou je ziet wel een verharding in Nederland, Ben.
1: Ja.
0: En ook al hebben we vrijheid, die vrijheid moet niet omslaan in intolerantie en bekladding en een opstand en rellen. En wat zijn dat toch allemaal voor mensen, joh?
1: Toen straks werd er even gerefereerd aan Joop den Uyl.
0: Ja.
1: En hebben we het ook al gehad. Hans Wiegel en Joop den Uyl stonden politiek tegenover elkaar.
0: Ja.
1: Sinterklaas, daar zit hij.
0: Ja.
1: Maar op persoonlijk gebied konden ze het ontzettend goed vinden. Dus kijk, zo zouden we met elkaar weer om moeten gaan op die manier.
0: Ja, nou Ben, en mijn complimenten. Je hebt hele mooie muziek uitgezocht. Hè? Naast de muziek die Lou had aangeraden, heb je toch een paar heerlijke swingers. Maar ook
1: vrijheid, daar heb je veel muziek over.
0: Je hebt als laatste nog Sam Cooke, maar dan gaan we eruit. Hè?
1: Welk nummer Changes is dat? Can I Come. En dat gaat er ook weer. Sam Cooke, die is natuurlijk doodgeschoten ook. Maar dat gaat ook, net zoals Solomon Burke, dat had over discriminatie. Er komt een andere tijd. Hè? Martin Luther King, daar gaat het een beetje over.
0: A change
1: is gonna come.

0: En daarmee laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
12: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
11: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Gemeente De Bilt start met de GGD-regio Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam de campagne Slaap Lekker. De campagne is uniek in Nederland en richt zich op ouders van kinderen tussen 9 en 15 jaar. De gemeente start de campagne omdat uit onderzoek blijkt dat in 2023 1 op de 7 jongeren jeugdhulp ontving. En daarmee staat De Bilt in de top 3 van gemeenten met meeste jeugdzorg. Ook laten recente cijfers zien dat zowel de mentale gezondheid als gezonde slaapgewoonte bij jongeren achteruit gaat. Belangrijke oorzaken zijn de toename van schermgebruik, stress en prestatiedruk. Voldoende en goed slapen helpt bij concentratie, schoolprestaties en het heeft invloed op de mentale gezondheid. De campagne Slaap Lekker moet ouders en kinderen bewust maken. De gemeente gaat daarvoor ouderavonden organiseren, een website opzetten met informatie en praktische tips en challenges organiseren rondom slaap. De campagne wordt zo ontwikkeld dat andere gemeenten kunnen aanhaken. Inmiddels hebben de gemeente Bunnekenwijk bij Duurstede interesse getoond. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden waarschuwt voor dijken die steeds kwetsbaarder worden door vernieling van het gras. Er worden steeds vaker diepe bandensporen in het gras aangetroffen, veroorzaakt door motorcrossers en quadrijders. De grasmat houdt de grond van de dijk stevig bij elkaar en vormt een eerste beschermlaag. Als die bescherming deels wegvalt, kan dat de waterveiligheid in het geding brengen. Er zijn de afgelopen maanden onder meer bandensporen en andere beschadigingen aangetroffen op de Lekdijk. Het waterschap roept op beschadigingen te melden. Ook als inwoners iemand over het gras van de dijk zien rijden, wordt een melding op prijs gesteld. Het waterschap kan boetes uitdelen en de herstelkosten op de overtreders verhalen. Sport, korfbal. Maarten van Brenk wordt de nieuwe hoofdtrainer van Nova uit Bilthoven. Hij zal zich naast het coachen van de eerste selectie in de overgangsklas ook actief bezighouden met het opleiden van trainers en het technisch beleid. Van Brenk is geen onbekende binnen de korfbalvereniging. Hij heeft een aantal jaren in Nova 1 gespeeld en is nu nog actief als speler in Midweek 2. Daarnaast korfballen zijn kinderen en vrouw ook bij Nova. De afgelopen 7 jaar heeft hij in de Nederlandse korfbaltop gecoacht. Hij is nu nog hoofdcoach van AWDTV uit Amsterdam, waarmee hij de play-offs heeft gespeeld voor de promotie naar de Korfbal League.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: me.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met 2 patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
12: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
11: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
13: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken. En mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
0: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bilt is dit
1: Roulette FM.
3: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hanta-virus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei. De dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.